0: Enoxin, Emagasi, Kutama respect yonke jikelele. Kanye ne Kesset Enyonke.
1: Hey, Tomakonya.
0: Kuzuzo FM.